Sipho Ngomedi is een legendarische jazzbassist uit Durban, Zuid-Afrika. Zijn eerste gitaar was gebouwd uit een olieblik met een stuk hout en een vislijn als snaar. Op jonge leeftijd verdiende hij de kost als straatmuzikant met het spelen van gitaar en penny whistle. In 1970 vertrok hij naar Johannesburg, waar hij vele muzikanten ontmoette. Hij speelde in diverse bands en werkte samen met onder andere Harry Belafonte, Hugh Masekela en Leta Mbuli S, Moses Taiwai Molelekwa en Pops Mohammed. Van het album Spotlight on Sipho Ngomedi hoort u Hammersdale. Die pianist is Moses Taiwai Molelekwa.

U luistert naar Mariama met een programma over Afrikaanse jazz. Moses Taiwa Molelekwa was een van de bekendste jazzpianisten uit Zuid-Afrika. Hij komt uit de Tembia Township, vlakbij Johannesburg, uit een muzikaal gezin. Op jonge leeftijd luisterde hij al naar John Coltrane, Thelonious Monk en Miles Davis. Vanaf 1987 speelde hij in de band van Hugh Masekela en trad hij op als begeleider van Miriam Mekaba. Ook behaalde hij vele muziekprijzen. In 2001, op 27-jarige leeftijd, stierven hij en zijn vrouw een mysterieuze dood die nooit adequaat door de Zuid-Afrikaanse politie is verklaard. Hij was in Europa al zeer bekend, trad onder andere op bij Nazi Jazz. Hij heeft een aantal prachtige cd's gemaakt. Van de cd Jeans and Spirits laat wij u drie tracks horen, waaronder het titelnummer.

Dit was Dance to Africa van de cd Genes and Spirits van Moses Taiwa Molelekwa. Postuum is er een solo dubbel cd van hem uitgekomen, Darkness Pass. De muziek is in het geheim opgenomen op verschillende locaties rond het midden van de jaren 90. Het nummer Darkness Pass 3 werd opgenomen op de middag voor zijn optreden tijdens het festival in Nantes in 1997.

Tot slot van deze uitzending van Mariama, Elevator Music van de cd Lotus Blossom. Op de cd zijn Zuid-Afrikaanse en Egyptische muzikanten te horen, zoals Pops Mohammed, Greg Hunter, Gloria Bosman en Susan Hendricks. De speellijst vindt u terug op concertcellen.nl. Reacties zijn altijd welkom en kunt u sturen naar mariama@concertcellen.nl. Dit programma werd samengesteld door Caroline Kleijen.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar Brazil in a Nutshell. Dit keer de derde aflevering van een 12-delige serie over Braziliaanse muziek dus. En de titel is Brazil in a Nutshell. Tijdens de jaren 60 heeft de wereld kunnen kennismaken met de bossa nova dankzij het liedje The Girl from Ipanema. Dit liedje was zo populair dat het op de tweede plaats belandde op de lijst met de meest gespeelde liedjes ter wereld aller tijden. En voor uw oriëntatie, op de eerste plaats stond Yesterday van de Beatles. Het doet een verhaal de ronde dat, toen iemand vele jaren later Tom Jobim naar dit verhaal vroeg, hij lachte en zei klopt, maar zij waren maar met 4 personen. Nadat Brazilië in de jaren 60 haar muziek wereldwijd exporteerde, waren buitenlandse invloeden te horen in de Braziliaanse muziek van de jaren 70. Het was een tijd van politieke spanning. Er heerste een militaire dictatuur in Brazilië die niet alleen politieke partijen en volksmanifestaties verbood, maar ook mensen vervolgde, martelde en vermoordde. De nieuwe generatie van Braziliaanse muzikanten mengde nationaal traditionele Braziliaanse muziek met rock, pop en avant-garde muziek. Het album Tropicália, uitgebracht in 1968, werd de basis voor de muziek voor de 10 jaren die daarna volgden. En wat opvalt, dat in de Rolling Stone magazine list met de top 100 van Braziliaanse albums er 9 van de 12 albums werden uitgebracht in de jaren 70. Een van die uitzonderingen hierop was Tropicália, die op nummer 2 van die lijst staat. Laten we eens gaan luisteren naar Panis et Circense van Os Mutantes.

Dat waren vier nummers van zangeres Lura van het album Heranka. No Blues is een vijfkoppige band die folk blues combineert met Arabische muziek die ze zelf Arabicana hebben genoemd. No Blues viert haar 10-jarig bestaan met het album Oh Yeah Habibi. Op dit album is de stem van Osama Melegi wat vaker te horen.

Dat was de groep No Blues met het nummer Osama Blues. We vervolgen deze wereldmineralen met twee tracks van het album Extra Deluxe Supreme van de New Yorkse band Hazmat Modine. Hazmat had haar inspiratie uit Memphis en Rocksteady. Hun klank lijkt soms 70er jaren en wel die van de band. Maar ze ondergingen ook invloeden uit de Egyptische afropop, American Roots en Tuvan Soul. De nadruk van dit album ligt op de vocale harmonieën. U hoort zometeen Moving Stones, allereerst Your Sister, waarin de Tuvaanse keelzangersgroep Alash Ensemble is te horen.

Het waren Moving Stones van Hazmat Modine. En dan gaan we deze Wereldmineralen bij de Concertzender afsluiten met Jonelle McLeary. 3 tracks van zijn 3e album Pagodas. Engelsman Jonelle McLeary is woonachtig in Rotterdam. Vanaf zijn 18e speelt hij gitaar. Hij wordt ook wel eens vergeleken met onder andere John Martin en Massive Attack. Het eerste nummer dat u gaat horen is This Idea of Us, gevolgd door Age of Self, geschreven door Robert Wyatt, om dit programma dan te besluiten met het nummer So Long. De volledige speellijst vindt u op onze website concertzender.nl. Met dank aan programmasamenstelster Caroline Clairen.

U luistert naar de Concertzender en in het komend uur kunt u gaan luisteren naar de eerste aflevering van een nieuwe serie. Die heeft de titel Anadolu Havasi. Het is een serie van Rick Binnendijk.

En zo begonnen we deze nieuwe serie met de Baglama-virtuoos Arif Zak en wel met het nummer Topal Oyun Havazi. Deze aanstekelijke dansmelodie is een mooie introductie als eerste nummer van deze uitzending, deze eerste dus, Anadolu Havazi. In deze serie zal Turkse muziek centraal staan, dat zal u begrepen hebben. Door de culturele rijkdom van Turkije, migratie, oorlogen en andere ellende hebben veel culturen een sporen achtergelaten in Turkije. Naast Turken hebben ook Grieken, Arabieren, Perzen, Koerden, Sefardische Joden en vele anderen invloed gehad op Turkse muziek. Verschillende genres, talen en instrumenten zullen dan ook aan bod komen. In deze uitzending horen we Turku, oftewel de volksliederen en dansen die een centrale plek innemen in de Turkse muziek. Net als in het voorgaande nummer is de sas, een snaarinstrument dus met een lange hals, het prominentste instrument in deze Turku. We gaan nu luisteren naar twee andere absolute grootheden op de sas, Asik Veysel en Ali Ekber Çinçek.

Dit is de concertzender met wereldmineralen. Vandaag met opname uit Kameroen en Afghanistan. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met Wereldmineralen, vandaag met traditionele muziek uit Kameroen en Afghanistan. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag traditionele muziek uit Kameroen en Afghanistan was te horen. In het eerste gedeelte van het programma klonk van de Fulani-bevolkingsgroep uit Noord-Kameroen muziek op hobo en drums, opgenomen omstreeks 1980. Daarna klonk L'Afghanistan éternel, een album met traditionele muziek uit Afghanistan, opgenomen in 1973. De speellijst is te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom bij het programma Metamorfose van de Concertzender. Veel bezoekers van muziekfestivals lijden aan een milde vorm van schizofrenie. Aan de ene kant hopen ze verrast te worden door onbekende groepen met prachtige nieuwe muziek, maar stiekem willen ze ook graag meegesleurd worden op de golven van de herinnering, de herhaling van het bekende en vertrouwde. Ook programmamakers van de Concertzender lijden aan deze onschuldige kwaal. Aldus de samensteller van dit programma, Gozewijn van Beek. Gelukkig zijn de meeste festivals ingericht om aan deze gespleten verlangens tegemoet te komen. En dat geldt zeker voor het festival Interceltique in het Franse Lorient, dat dit jaar voor de 44ste keer werd gehouden. Van 1 tot 10 augustus stond de Bretonse havenplaats in het teken van de Keltische muziek, met deze keer als hoofdthema Ierland. En dan denken we, u en ik waarschijnlijk, aan Pipes, Irish Harp en Thin Whistle. Of misschien aan Paul Brady en de Chieftains. Maar zeker niet aan Anoushka Shankar, waarmee we deze metamorfose openden. Deze virtuose dochter van Ravi Shankar kun je moeilijk verdenken van Keltische, laat staan Ierse muzikale roots. Toch was zij één van de hoofdattracties van het inmiddels afgelopen festival in Lorient. Voor deze metamorfose maakten we een betrekkelijk willekeurige keuze uit optredende artiesten om een idee te geven van zowel het vertrouwde als het nieuwe op dit Bretonse feest. Omdat live-opnames van de concerten nog niet voorhanden zijn, hoort u in dit uur oudere opnames van de optredende artiesten. Deze resultaten uit het verleden geven uiteraard geen garantie voor de toekomst. Of ze op het festival hebben verrast met prachtige nieuwe muziek, dat hopen wij u te laten horen binnen een aantal weken. Zoals altijd kunt u alle gegevens over de gedraaide muziek terugvinden op de website van de Concertzender, concertzender.nl.

We hebben echt een bijzondere gast. Ik kan niet meer zeggen dan de gast. Het is gewoon echt hartstikke bekende geworden. Zij is mooi. Zij is nog jong. Ze heeft een briljant talent. Ze heeft net afgestudeerd. Trouwens, het is een tweede studie van haar. Eerst in Istanbul, conservatorium. Daarna Groningen. Onze eigen Groningen. Onze eigen Groningen. Maar ze woont niet meer in Groningen, want zij heeft echt een prachtige toekomst. En ze heeft vorig jaar een van de bekende of belangrijkste concours gewonnen uit Montreux. En zij is hier, dames en heren, Sanem Kalfa.

een traditioneel stuk uit de Zwarte Zee, waar Sanem vandaan kwam. Trabzon, een van Hofstad, het hoofdstad van Zwarte Zee. Rezechayel, maar het is naast Jananda. De Chayeli, chai is gewoon lekker thee. Chayeli is ook een dorpje. En daar meisjes zijn altijd bezig met een beetje plukken van thee. Maar de jongens doen ook wel mee, een beetje. Dat is een heel grappig tekst. Want mensen uit Zwarte Zee zijn eigenlijk een beetje onze Belgen. Heel erg slim, heel erg leuk, geweldige mensen. Grappig, echt grappig. Het is ook een leuke nummer, 7/8. Maar het is ook een andere benadering door een van de meest goede vrienden van jou, Kaya Drexler. Die heeft een arrangement gemaakt. We gaan even proberen, want zij is fantastisch weer. Ciao jullie.

0: U luistert naar het concert van het Barana Trio, voor deze gelegenheid versterkt met zangeres Sanem Kalfa. We vervolgen met het traditionele lied, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, Kütahya Nin Inarli, gearrangeerd en gezongen door Sanem Kalfa. En daarna Bir Firtina, een lied over de storm die de communicatie tussen twee geliefden verhindert en vernielt. Maar allereerst een traditioneel instrumentaal nummer, Soba Batum.
1: Het is een hele familie van Balama. Want zelfs mijn landgenoten zeggen dat sas is. Maar sas betekent het instrument. Dus ik heb ook hier twee sassen. Er is een lange hals. Heb ik een korte hals hier. Dat is een andere techniek. Ik heb een kleine babysasje. Nou, baby. Dus een beetje tiener nog, want thuis heb ik wel echt een kleintjes. Zo'n fetus sasje. En die heet Jura. En de stukken uit Egees, die West-Turkije. Dit is niet echt grappig, deze nummer. Dit is een zeebek. En die heet Sobalarında Kuruda Meşe. Het gaat om de helden van toen en hun leven in de bergen.

Ene storm, Pier Fortuna. Dat is een heel oude nummer uit Saloniki, oude Saloniki. Oftewel, Selanik, waar de Atatürk is geboren. Een beetje zielig nummer. Niet lachen. Niet lachen. En die geliefden wil ik altijd met elkaar communiceren. Maar die ene storm, die maakt alles kapot. Pier Fortuna.

0: U luistert naar Concertzender Live met het concert van het Baraná-trio met zangeres Sanem Kalfa. Dat concert vond plaats in het Provatia-theater in Alkmaar op 27 mei 2012. Het volgende nummer, Im Kanzis, is een percussiestuk waarbij zowel de stemmen als de handen worden gebruikt. En het gaat er energiek aan toe. Op een gegeven moment hoort u iemand heel hard au roepen. Daarna introduceert Behzad Üves de bandleden en kondigt tevens het laatste nummer van de avond aan, Zula, geschreven door Steven Kamperman en hemzelf. De opnametechnicus was Kees van de Wiel en tevens de producent, Het programma werd samengesteld door Carolien Kleijeren. U vindt informatie en de speellijst terug op onze website www.concertzender.nl.
1: Boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop

0: much to do.
1: Dit was echt onmogelijk. Liefde. Hey, het is tijd. Wat is het laatste nummer? Maar voordat onze laatste nummer te aankondigen, wil ik graag deze briljante muzikant even laten applaudisseren. Ze hebben het echt verdiend hoor. Dames en heren, Steven Kamperman uit Helemaal Utrecht. Bart Lelieveld, Arnhem. Salem Kalfa uit Trabzon, Istanbul, Groningen, Amsterdam.
2: En helemaal uit Groningen. Voorheen Ankara. Best had u vers.
1: Onze laatste stuk heet Zula. We hebben hier in de zaal zeer speciaal twee jonge gasten. Gisteren en mij in Haarlem deze stuk met hun geweldige band geoefend. Ik hoop dat zij met deze versie ook een beetje leuk kunnen vinden nog steeds. Zula betekent een stiekem geheim plekje. Het is een verborgen plek. Iedereen heeft een eigen verborgen plek. Niemand weet dat. Alleen maar jij. In dit geval met een beetje ritmische Zula. Ritmische verborgen plek. Jullie kunnen zelf een beetje zoeken. Het stukje begint met de 7/8, dat weet je. En dan komt de 6/8. Gratis workshop weer. De 7/8, ik ga altijd Haren, Veendam, Groningen, Haren, Veendam, Groningen. In dit geval Groningen, Haren, Veendam, Groningen, Haren, Veendam. Zula.

Steven Kappelman, Bart Leleveld, Sanem Kalpa en ik ben Desa Kwees. Wie weet, tot volgende keer. En bedankt voor zijn zender. Hoi!

Vorige maand sloten we een uitzending van Folk It over de nieuwe benadering van Ierse en Schotse folkmuziek af met twee tracks van de Iers-Amerikaanse superformatie The Gloaming. Deel 2 gaan we weer van start met een laatste track van de CD Live at the NCH van The Gloaming.

De gloaming etaleren zich vooral met lange, uitgesponnen nummers met een sterk dynamische ontwikkeling. Bij de groep Slow Moving Clouds is dat anders. De naam van de groep geeft heel goed weer waar het bij hen om gaat. Langzaam voortschrijdende melodieën met subtiele veranderingen. De instrumentatie is opmerkzaam. Viool, nikkelharpa en cello. En daardoor heeft de muziek de sfeer van een klassiek strijktrio. De uit Dublin komende post-folk groep Slow Moving Clouds brengt een organische mix van Ierse en Scandinavische folk, maar dan wel met barok, klassieke en post-rock invloeden. Drie fragmenten van hun debuut-cd Us.

Het laatste nummer dat u hoorde was van Rita Abatsi, geboren in Smyrna, en dat is het huidige Izmir in Turkije dus. Net als Rosa Eskenazi nam zij de muziek uit de cafés van Anatolië mee naar Griekenland. Lang niet alle vluchtelingen uit Anatolië eindigden overigens in Griekenland. Al voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog migreerden duizenden Grieken, Joden, Turkije en Armeniërs naar de Verenigde Staten. En daar werden ook de eerste grammofoonplaten met muziek uit het Ottomaanse Rijk opgenomen. Een van de bekendste migranten die de muziek van het Ottomaanse Rijk naar de Verenigde Staten exporteerde, was Marika Papagika. Zij opende in 1925 met haar man in New York een café, waar de muziek uit hun geboorteland werd gespeeld. In de grote steden van het Ottomaanse Rijk was nationaal en etnisch bewustzijn nog maar matig ontwikkeld. Dus Papagika zingt zowel in het Turks als in het Grieks. Veelzeggend is dat ook het café van Papagika werd bezocht door Grieken, Turken, Armeniërs en Bulgaren. En dan te weten dat nog geen 10 jaar eerder hun verre familieleden bloedige slachtingen onder elkaar verrichtten. Hier zijn 2 nummers van Marika Papagika, het Turkstalige en Celcel en een klaagzang over de stad Izmir, of Smyrna dus, in Smyrniko Minore.

Dit opzwepende nummer van George Amarandides komt uit de Anatolische muziektraditie, maar klinkt toch heel anders dan de voorgaande nummers. George Amarandides is een lyre, een soort vioolspeler, die Pontische muziek maakt. En dat is muziek uit het Zwarte Zeegebied van Turkije. Grieken hebben eeuwenlang langs de Zwarte Zeekust gewoond en hebben daar een hele eigen muzikale traditie opgebouwd. Net als de Grieken uit het zuiden en westen van Anatolië werden de Pontische Grieken ook gedwongen te vertrekken. Pontische muziek werd gekenmerkt door de lyre, stevige percussie en vaak opzwepende ritmes en gebroken maatsoorten. Hedendaagse Turkse muziek uit die regio vertoont onmiskenbare gelijkenis met de Griekse Pontische muziek. Ondanks de oorlogen, gedwongen deportaties en andere ellende uit het verleden is er tegenwoordig veel wederzijdse waardering tussen Griekse en Turkse artiesten. Ze werken veel samen en maken openlijke verwijzingen naar hun gedeelde muzikale en culturele achtergrond. Het volgende nummer is daar een mooi voorbeeld van, het hartverscheurende Aman Doktor. Het is een nummer dat bekend is in Griekenland en Turkije. En in deze uitvoering wordt het nummer gezongen door Griekse en Turkse artiesten. De uitvoering is gebruikt als soundcheck ook van Tony Gascliffe's film Jam, en die ook als ode aan Turkse en Griekse muziek kan worden gezien.

Dat was de Griekse zangeres Paniotis Statopoulos met het nummer Bornovalia Bornovalia, oftewel Bornova in het Turks. En dat was een rijke voorstad van Izmir, oftewel Smyrna dus. Opnieuw dus een duidelijke verwijzing naar een belangrijke herkomst van Griekse muziek en cultuur. De Turkse zangeres Sezen Aksu heeft in meerdere albums duidelijk verwezen naar de gemengde wortels van Griekenland en Turkije. En daarnaast heeft ze herhaaldelijk op het podium gestaan met Griekse artiesten. Een daarvan was Haris Alexiou, zonder twijfel een van de beste Griekse zangeressen. Een van Sezen Aksu's grootste hits is een cover van een nummer van Haris Alexiou, Her Seyou Yak, wat zoiets betekent als steek alles maar in de brand. Hoewel het nummer in 1991 uitkwam, is het elke uitgaansavond nog steeds te horen. Het is een van de ultieme Turkse drinknummers en daarmee een uitstekende afsluiter van deze aflevering van Anadolu Havasi. Een uitzending die is samengesteld door Rick Binnendijk.

We begonnen ook deze keer met een zangduo waarvan er in Paraguay zoveel waren. Duo Blanco Toledo. Maar, net als de vorige keer, hebben we geen idee om welke band het gaat. Zelfs de volledige naam van Blanco en die van Toledo weten we niet. De LP die in het bezit is van de samensteller van dit programma zegt er niets over, evenmin als de naslagwerken en websites. Nou ja, vooruit dan maar, het is goede muziek en daar gaat het tenslotte om. Met het wonderkind Nicolas Caballero waren we echter nog lang niet klaar. Zoals al gezegd, hij speelde een grote rol in de muziek van Paraguay. Eerst van deze virtuoos een eigen compositie, El Alegre Canto del Violín,

Ook Nicolas beperkte zich niet uitsluitend tot het repertoire uit Paraguay. De muziek uit Argentinië of Venezuela lag ook in Paraguay erg goed. U hoort nu eerst een zamba van de overbekende Ariel Ramirez. U weet wel van de Misa Criolla. De zamba Alfonsina y el Mar. Mercedes Sosa werd er beroemd mee. Daarna een compositie uit Venezuela van de componist en harpvirtuoos Juan Vicente Torralba. Zijn concerto en la llanura. Hoewel deze joropo op een Venezolaanse harp net even iets anders klinkt, weet ook Nicolás Caballero er wel raad mee. Het gaat natuurlijk voornamelijk om de totaal andere begeleiding met een Venezolaans ensemble.

Om even bij te komen, nu de bekende garanja van Paraguay, Mis Noches Sin Ti. Werkelijk elk ensemble speelt het. Daarna weer wat vuurwerk met De Vogels uit dat Land. Ook weer een compositie van Nicolás Caballero en zonder enige begeleiding. A Vez del Campo.

Elk zichzelf respecterende harpist probeert er zijn collega's de loef mee af te steken. We hebben het over de compositie van de pionier die de harp uit Paraguay op de kaart heeft gezet, Félix Pérez Cardoso. De melktrein, oftewel Tren Lechero. Je hoort de locomotief op stoom komen en daarna raast de trein in volle vaart voorbij om hem tenslotte weer puffend tot stilstand te laten komen. Een staaltje harpspel van de bovenste plank en ook weer zonder begeleiding van een ensemble.

Nicolás Caballero verbond zijn naam aan de grootste fabrikant in Paraguay van de 36 of 37-snarige harpen, Gustavo Arias, die ook Celtic en elektrische harpen maakte. Door zijn klassieke opleiding in Frankrijk zien we hem vaak als harpspeler in grote klassieke werken. Tot slot van Nicolás Caballero gooide maar weer een paar polka's in de mix. Eén selectie, die het overigens van hemzelf is, waarin we Tjewajemi Yakaron, Paracari en Arroyos y Esteros horen.

Ook voor Ignacio Alderete gaan we eerst weer naar Frankrijk. Hij was de vierde harpist van 1959 tot en met 1970 bij Les Garanies. Of, zoals we inmiddels wel weten, Los Garanies, de originele Paraguayaanse naam van het ensemble. We horen eerst de solo Cubouré en daarna, nee, niet weer Una Paloma Blanca, die kennen we natuurlijk van George Baker uit 1975, die kwam dus later, maar gewoon Paloma Blanca, maar dan wel in het Spaans.

Ignacio Alderete werd geboren in 1950. Hij werkte 12 jaar samen met Le Garani. Maar hij maakte ook deel uit bij de opname van het wereldberoemde Los Machucambos. En hiervan La Bamba. Tja, wie kent dat nou niet?

Van voor die tijd vonden we een opname op het Argentijnse platenlabel TK. Het is een instrumentale canción en die heet Paraguay P.

Uit de tijd van Les Garanies volgen nu nog twee gezongen titels en één instrumentaal, heel traditioneel. Les Garanies hielden lang vast aan het authentieke repertoire. U hoort twee Pouragés, een ritme dat erg op de polka lijkt, maar het is wat pittiger van aard. Het eerste, Apativotianomi, wordt in de taal van de Indianen in Paraguay gezongen, het Guarani. Dan de harpsolo Reseda en tenslotte de song Serenata, weer in het Spaans.

Tot slot, we kunnen er echt niet omheen in deze serie, het beroemde Pajara Campana. U hoorde het al eerder, maar goed, nu voor zover er nog tijd is. Dit programma werd samengesteld door Henk Braaksma.

Per Concertzender kunt u nu luisteren naar Concertzender Live. De Colombiaanse singer-songwriter Marta Gomez toerde februari 2012 door Noord-Europa. En ze deed dat in de serie World Sessions. Ook Nederland deed ze aan. En de Concertzender heeft opnames gemaakt van haar optreden in Vredenburg-Leeuwenberg op 9 februari 2012. Gomez zingt al sinds haar kleutertijd. Ze studeerde cum laude af op de Berklee College en bracht in 2001 haar eerste album uit. Ze won daarbij diverse prestigieuze prijzen. Een jaar na haar afstuderen in 2002 werd ze door Bonnie Raitt gevraagd om haar voorprogramma's te verzorgen. Ook was ze in die periode speciale gast bij een concert van de Zuid-Amerikaanse diva Mercedes Sosa. Marta Gomez bracht inmiddels 6 soloplaten uit. Op haar nieuwste, El Corazón y el Sombrero, brengt ze een ode aan de Spaanse dichter Federico García Lorca. Zij toonzette 12 van zijn gedichten op traditionele ritmes uit Latijns-Amerika en gebruikte hiervoor verschillende elementen uit Zuid-Amerikaanse muziek, zoals de Colombiaanse cumbia en bambuco. Daarnaast Argentijnse samba, de Cubaanse son, maar ook de Peruaanse lando zijn te horen in haar liederen. Van deze cd zingt ze een aantal nummers, begeleid door een klein akoestisch ensemble bestaande uit Juancho Herrera, gitaar, Portugese gitaar en mandoline, Franco Pina, drums en Santiago Greco, basgitaar.

U luistert naar Concert Zender Live met een concert van de Colombiaanse zangeres Marta Gomez. We namen dit programma op 9 februari 2012 in Vredenburg-Leeuwenberg. We gaan verder met het tweede gedeelte van haar optreden. Gomez heeft veel muziekstijlen en ritmes bestudeerd en ook in de tweede helft van haar concert wisselt ze gemakkelijk tussen gedragen ballades en liedjes op het ritme van samba en cumbia. Het eerste nummer, La Melancolia, zingt Marta slechts begeleid op de drums, waardoor het eens en te meer duidelijk wordt wat een goede zangeres ze is. En als toegift twee nummers, De Galoer en Ritualitos.

U heeft geluisterd naar het concert dat Marta Gomez op 9 februari 2012 gaf in Vredenburg-Leeuwenberg. De opnametechniek werd verzorgd door Anton van Halderen. De producent was Geeske Koeberg. Het programma werd samengesteld door Caroline Kleijre. U vindt

Welkom bij Concertzender Live. We hebben helaas geen eigen nieuwe wereldmuziekconcertopname. En daarom zenden we in dit uur live-opnamen op uit die op plaats zijn verschenen. We gaan nu terug naar 1998. Buena Vista Social Club at Carnegie Hall is een concertregistratie door de originele Buena Vista Social Club. Deze buitengewone verzameling van Cuba's grootste muzikanten omvat Ibrahim Ferrer, Ruben González, Eliades Ochoa, Omara Portuondo, Compay Segundo, Cachato López en Cachiro Mirabal. Hier is het eerste deel van hun optreden.

Dat was de Buena Vista Social Club in 1998. Het Carnegie Hall Concert was een uniek evenement dat nooit meer kan worden herhaald. Het was de focus van de met Wim Wenders bekroonde film, die heeft bijgedragen aan het verspreiden van het verhaal van de ongelooflijke personages waaruit de band bestond. De uitvoeringen op het album zijn absoluut briljant en tonen een collectief enthousiasme, warmte, energie en gevoel van triomf dat zowel het publiek als de band samen voelden die speciale avond in 1998. En dan is hier het tweede deel van het concert.

0: Gracias.
1: U heeft geluisterd naar het live dubbelalbum Buena Vista Social Club at Carnegie Hall. Dat plaatsvond in 1998. Het concert is in 2008 uitgebracht op dubbel CD. Dit was Concertzender Live, samengesteld door Benno Wormgoor.

In deze folkhit aandacht voor drie folkgroepen die dansmuziek spelen. We openen met Scottish de Batterie door het Franse Siak Boom. Siak Boom is, net als de twee andere bands in dit programma, voornamelijk bekend in het ballfolk circuit. En ballfolk is vrijwel een genre op zich, een genre waarin dansen het voornaamste doel is. De groep Siak Boom komt uit Poitou, een regio in West-Frankrijk. Siak Boom put vooral uit de levendige Franse ballfolk-traditie. En dit Siak Boom bestaat uit Christian Paché, viool, accordeon en zang, Julien Padovani, accordeon, zang en Paul Bouffet, gitaar en Siak Boom, zang. Vanaf 2010 maakte Siak Boom 5 cd's en traden ze verschillende keren op in Nederland. We gaan in dit programma verder met 4 stukken, te beginnen met Voici le mois de mai van hun 4e cd.

0: Thank you.
1: Dat was Neria, een nummer van Oliver Mtukudzi en zijn Black Spirits. Oliver is vader van 5 kinderen en hij heeft 2 kleinkinderen. 2 van zijn kinderen zijn ook muzikanten. Zijn zoon, Sam Mtukudzi, een succesvol saxofonist die ook vaak meeging op tour met zijn vader, kwam in maart 2010 om bij een auto-ongeluk. Zijn laatste cd, Sarawogo, dat alleen achtergebleven betekent, is opgedragen aan Sam. Er volgen nog 2 nummers, waarvan het eerste, What Shall We Do, de problemen rond HIV en AIDS bezingt, iets dat in Zuid-Afrika een veelal onbesproken groot probleem is.

U heeft geluisterd naar het concert van Oliver Tukuzi en zijn Black Spirits uit Zimbabwe, dat we opnamen tijdens hun optreden bij het Afrika Hertme Festival op 7 juli 2013. Meer gegevens zijn te vinden op onze site concertzender.nl. Het Afrika Hertme Festival 2014 vindt plaats op 5 en 6 juli aanstaande. Onder andere Aziz Samaoui met zijn University of Gnawa en Habib Koité zijn een van de vele artiesten. De concertzender zal ook dit jaar hiervan weer opname maken. Zie de site afrikafestivalhertme.nl. Caroline Claire stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Folk It, samengesteld door Geert de Vos. In deze aflevering aandacht voor twee a cappella groepen uit Letland, Saucejas en Tautobaitas. En laten we beginnen met Saucejas.

U hoorde de groep Saucejas en het nummer is afkomstig van hun cd Daba. Daba verscheen in mei van dit jaar en dat u door de muziek heen ook vogels hoorde is geen toeval. Ik vertel u daar straks wat meer over. Saucejas is een traditionele zanggroep van de Letse Academie voor Cultuur en de groep werd in 2003 opgericht. Het repertoire van de groep, die volledig bestaat uit vrouwen, zijn oorspronkelijke liederen in oorspronkelijke zangstijlen. Liederen en zangstijlen die in verschillende delen van Letland bestonden en soms nog bestaan. De zanggroep is veelvuldig te horen geweest in Letland, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in Parijs. Van een concert, opgenomen in april 2013 in Parijs dus, verscheen een cd en van die cd hoort u nu twee stukken. Overigens vindt u de gegevens van de muziek in de programmagids op onze site concerten.nl.

U hoorde de Letse a cappella groep Sauceias in een opname die werd gemaakt op 27 april 2013 in Parijs. En een van deze stukken werd ook opgenomen voor de dubbel CD Daba, die dus, zoals gezegd, in mei jongstleden is verschenen. En bij het album, daar zit ook een boek bij met uitleg over de herkomst van de liederen en de omstandigheden waaronder de opname hebben plaatsgevonden. Daba betekent in het Lets natuur. En op twee cd's zijn 60 stukken te horen die op verschillende plekken in Letland tussen 2017 en 2020 zijn opgenomen. En naast de zang zijn ook de omgevingsgeluiden opgenomen, zoals vogels, kippen, stromend water, wind en bomen. En zo klinken de stukken dus in hun oorspronkelijke omgeving. De komende ruim 17 minuten kunt u gaan luisteren naar 9 stukken van deze dubbel cd... Te beginnen met Tolka Lila, Tolka Mosa.

De muziek van Argentinië en Paraguay verdraagt elkaar uitstekend. En dan vooral in de grensgebieden. Zo kan het volgende nummer, een canción, net zo goed een Argentijnse of een Paraguayaanse canción zijn. Puntanita. Daarna hoort u een onmiskenbaar Argentijnse milonga met gesproken tekst. Mi poncho.

Het laatste nummer uit dit Argentijnse blokje muziek is een Danza Argentina. Hier wordt een dans gedaan en er wordt steeds doorheen geroepen om de danspatronen aan te geven. Heel gebruikelijk bij deze dansen. La media caña.

0: Maricón.
1: Terug nu naar het Paraguayaanse repertoire. Instrumentaal dit keer de polka En ti allí consuelo.

Het plotseling jonge overlijden van Felice werd in Paraguay als een nationale ramp ervaren. Net zoiets als wat er in Argentinië gebeurde met de god van de tango, Carlos Gardel. Jongetjes die werden geboren kregen zijn naam. En zijn geboorteplaats, Illati, werd omgedoopt in zijn naam en dat is nog steeds zo. Zijn gecomponeerde harpsolo's worden tot op de dag van vandaag door elke harpist gespeeld. We eindigen nu met dit deeltje over Felice Pérez Cardoso met twee polka's. Eén gezongen, Mi Nueva Flor, Che Ivoti Pragué, door Pedro Gamarra en de harpsolo Mi Despedida.

Nu gaan we naar Quintín Irala, een harpist van dezelfde generatie. Gewone collega, zullen we maar zeggen. Toch is over hem veel minder bekend, alhoewel deze muzikanten heel vriendschappelijk met elkaar omgingen en vaak in elkaars ensembles speelden. Voor jou, kleine Elsje. Para ti, Elsita.

Toen Felice overleed, liet Quintin een lied componeren om hem te herdenken, gezongen door een duo, Reynal Chulo. Daarna horen we weer een harpsolo, een polka, Goyita. En dat betekent juweeltje.

Tot slot een chamamé, waarvan de titel al meteen doet denken aan een galopperend paard. En daarom heet het ook waarschijnlijk galopando.

De ene harpist is de andere niet, zult u misschien zeggen als u geluisterd heeft naar Prudencio Jiménez. Eveneens een harpist uit dezelfde tijd, maar begonnen als gitarist bij Félix Pérez Cardoso. Alborada.

Deze Prudencio had eigenlijk jarenlang een familiebedrijf met zijn vrouw en twee zonen. Veel songs werden door zijn vrouw Olga Arregui gezongen, zoals de Garaña Cautiva. En als er nog tijd over is, hoort u daarna nog een harpsolo? En zo niet, bewaren we hem voor de volgende keer. Dit programma werd samengesteld door Henk Braaksma.

0: cariño que te por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, una suerte de cangrejo, bajando de verme, eso será cuando tú quieras. Ay, ay, ay, ay.
1: U hoorde een traditioneel Venezuelaans lied, Pajarillo Verde, gespeeld door het ensemble La Arpeggiata. Dit barokke gezelschap, geleid door Cristina Pluhar, heeft sinds de oprichting in 2000 wereldwijd populariteit verworven met haar speelse opvatting van Zuid-Europese barokmuziek. De uitvoeringen van La Arpeggiata willen authentiek zijn, maar dan zonder Puriteinse gelijkhebberij. In veel van Pluhar's projecten speelt volksmuziek een belangrijke rol als inspiratiebron. Zo was de CD La Tarantella uit 2001 een gepassioneerd eerbetoon aan deze traditionele Zuid-Italiaanse volksdans. Met hun net verschenen CD Los Pajaros Perdidos begeeft La Arpeggiata zich opnieuw op het pad van de traditionele muziek. Volgens Cristina Pluhar is zowel de instrumentatie als de melodische vorm van de Zuid-Amerikaanse volksmuziek een voorbeeld van levende, hedendaagse barok. Ze ligt dat toe in het fraai uitgegeven boekje bij de CD. Maar ook zonder deze verantwoording is het vooral genieten bij deze klassieke aanpak van bekende en onbekende Zuid-Amerikaanse melodie.

In beide landen, Griekenland en Turkije, oogste het album veel bijval. Er werden internationale onderscheidingen uitgereikt, zoals het prestigieuze Preis der Deutscher Schallplattenkritik. Farah Touri beleefde in die jaren een hoogtepunt in haar toch al imposante carrière. De hofzangeres van liederen van Mikis Theodorakis, schitterend in diens Canto General en de Mauthausen-cyclus. Livanelli was in het Westen minder bekend, maar die situatie is de laatste decennia behoorlijk gekeerd, met name door succesvolle projecten van Livanelli met bijvoorbeeld filmmuziek, maar ook met literaire werken. Hier nog een laatste blik op het gezamenlijke album.

Maria Faranturi en het Zylfui Livaneli Ensemble bleef de enige plaatopname. Op het album kwamen de twee boegbeelden elkaar regelmatig tegen. En we sluiten deze Discover af met nog twee tracks uit Ligo Acoma. De eerste track is een lied van Theodorakis op tekst van García Lorca. U weet het, de volledige speellijst kunt u ook vinden op onze site concertzender.nl. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

Dit is Door de Mazen van het Net op de Concertzender. Vandaag met muziek van de Engelse zangeres Christine Collister. Ze begon haar muzikale loopbaan in de jaren 90 als achtergrondzangeres in de band van gitarist en zanger Richard Thompson. Later vormde ze een succesvol duo met singer-songwriter Cliff Gregson. In 2001 koos Christine Collister alsnog voor een solocarrière en maakte een soloalbum voor het gerenommeerde folklabel Topic Records. Een album met de titel An Equal Love. Naast eigen nummers en een enkele traditional nam ze daarvoor ook een aantal covers op. Een van de Canadese zangeres Sarah McLachlan en een van de Amerikaanse alt-country muzikant Marvin Etzioni. Dit is Christine Collister.

Lang voordat groepen als Tina Riwen doorbraken met hun rauwe desert blues, werd de prachtige cd-box Sahrawis, The Music of the Western Sahara, uitgegeven. De Spaanse producer reisde af naar vluchtelingenkampen in Algerije om muziek op te nemen van de Sahrawi, Bedouïnen die strijden voor onafhankelijkheid in een gebied dat nu bij Marokko hoort. Zo ontdekte hij onder meer Mariem Hassan en Aziza Brahim, die beide sindsdien een solocarrière zijn begonnen. De nummers die u nu gaat horen zijn afkomstig van één van de drie bijbehorende cd's, genaamd A Pesar de las Heridas, ofwel Ondanks alle wonden.

Dat was muziek van de CD-box The Music of the Western Sahara. De volledige speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl en dan even doorklikken naar Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: 那时候是人民不让闹事。
1: Op 14 november 2021 zaten we in het wereldmuziekpodium De X in Leiden. En er vond zowaar een echt live concert plaats. En dat was van de groep Etrange de Laïr uit Niger. Ze zijn minder bekend dan Bombina of Mdou Mokhtar, maar toch speelt deze groep al jaren met veel succes in gitaarstad Agadez. Ze doen dat op trouwfeesten, doopceremonies en politieke evenementen. De band staat garant voor energieke, hypnotiserende desert blues. U hoort een flink deel van dit, ondanks de coronabeperkingen, feestelijke concert.

U luistert naar de groovende live-opname van de band Etrang de Laïr uit Niger. We hebben nog 3 nummers voor u in petto. De speellijst vindt u natuurlijk op onze website. En vergeet ook niet om voor meer live muziek te kijken op de agenda van Podium De X in Leiden. Dit programma werd samengesteld door Karel Kooijman.

0: Dank u.
1: Merci.

Dit is de Concertzender met het programma Mariama. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En zoals iedere keer bij Mariama veel nieuwe Afrikaanse muziek. En ik heb een behoorlijke lijst, dus ik ga weer snel van start met Mokuyate.

Dan va pa, za va pa. Van zanger-gitarist Mo Kouyaté uit Guinea. En wel Guinea-Conakry, West-Afrika. Hij is een geweldige zanger-gitarist die dit jaar een beetje doorgebroken is. Met name in Frankrijk. In Nederland is hij nog niet zo heel bekend. Ik heb hem een paar keer aan het werk gezien. Een zeer energieke performer die zich heeft laten beïnvloeden door heel veel muzikanten, maar vooral door Bembeya Jazz, de legendarische band uit zijn geboorteland Guinea-Conakry. En dit nummer wat je net hoorde kwam van zijn eerste cd Lundo, en dat betekent un jour, een dag. We blijven in de buurt, West-Afrika, we gaan naar Mali en daar kwam onlangs een bijzonder leuke verzamelcd uit. Die heet Lost in Mali en daar staan allemaal artiesten op die nog niet eerder in Nederland uitgebracht zijn. En daarvan hoor je dus twee nummers.

Alkibar Junior met het nummer La Paix, de vrede. En dat gaat natuurlijk over de vrede in Mali. Dit nummer komt van de cd Lost in Mali. 13 nummers die nooit eerder uit zijn gebracht. Het zijn allemaal onbekende artiesten dus. En Ali Alkibar, die je net hoorde, was één van hen. Daarvoor hoorde je Ali Baba Sese met het nummer Kaya. En hij is afkomstig uit de regio waar ook Ali Farka Touré vandaan kwam. En dat kan je ook wel horen in de stijl van de muziek die je net hoorde. Dat is Desert Blues, oftewel de Woestijn Blues. We blijven in Mali en een van de grootste zangeressen de afgelopen 20 jaar daar is Kandia Kouyaté. Ze heeft heel lang niks van zich laten horen, maar bracht onlangs een prachtige nieuwe cd uit. En van deze cd hoor je twee nummers. Kandia Kouyaté.

Jala van Kandia Kouyaté uit Mali en daar wordt ze op handen gedragen. Ze wordt ook wel genoemd de La Grande Vedette Malienne, de grote vedette van Mali. Ze maakte in het verleden een aantal cassettes en cd's, maar in 2004 werd ze getroffen door een beroerte. Het herstel was lang en uiteindelijk besloot zij om niet meer te gaan zingen, want ze had zoiets van ik heb genoeg gezongen. Ze beschouwde zichzelf eigenlijk als gepensioneerd, maar er was een producer in Senegal, Ibrahim Sila, die was altijd een enorme fan van Kandia Kouyaté en die zei van ik wil nog één keer een cd met jou opnemen. Dat is deze cd geworden, die heet Renaissance, oftewel de wedergeboorte. Een mooie cd waarop Kandia Kouyaté nog steeds laat horen dat ze echt over een bijzonder krachtige, ook harde stem heeft. We verlaten Mali en we gaan naar Senegal. En daar kwam onlangs een prachtige verzamelcd uit. Die heet Senegal 70.

Orchestre Laie Tiam en daarvoor King Negom en Le Perle Noir, de Zwarte Parels. En beide nummers zijn afkomstig van de verzamel-CD Senegal 70, oftewel op zijn Frans Senegal 70. Het is een overzicht van muziek uit Senegal uit de jaren 70, maar muziek die eigenlijk nooit tot het Westen doorgedrongen is, omdat de muziek niet werd uitgebracht in Europa en in Amerika. Er is een label, dat heet Analog Africa, en die ontfermt zich eigenlijk over de verloren parels van de Afrikaanse muziek. En dit is weer zo'n hele mooi overzicht van muziek die wij niet kennen, maar eigenlijk wel al lang hadden moeten kennen. Ingewikkelde zin. We gaan over van Senegal naar La Réunion. Dat is een eiland wat in de buurt ligt van Madagaskar, dus aan de oostkust van Afrika. La Réunion is een overzees gebiedsdeel van Frankrijk, een département d'outre-mer. En de muziek die daar vandaan komt, dat is Maloya. En wij horen twee nummers van de groep Simangavole.

0: minutes.
1: Nena van de groep Simang Gavole van het eiland La Réunion. En daarvoor hoorde je ook nog een ander nummer van Simang Gavole. En dat heet Prends le temps, oftewel Neem de tijd. Een bijzondere groep, 5 vrouwen die Maloya zingen. Dat was nog niet eerder gebeurd op La Réunion. De Maloya, dat is de blues van La Réunion. Was tot voor kort eigenlijk voorbehouden vooral aan mannen. Maar dit is de eerste groep die bestaat uit dames, 5 dames. Zeer energiek. Doet een beetje denken aan Sapmama, de Belgische groep, Belgisch-Congolese groep die destijds furoren maakte. En Simang Gavole heeft diezelfde energie. Ik heb ze 2 keer aan het werk gezien en ik hoop ook dat ze een keer naar Nederland gaan komen. Niet zo ver van La Réunion ligt een ander groot eiland en dat heet Madagaskar. En daar woont de muzikant met de naam Rajeri.

Mooie instrumentale muziek van het eiland Madagaskar. Je hoorde twee nummers van Rajeri. En op Madagaskar wordt hij ook wel de prins van de Falia genoemd. En de Falia is een harpachtig instrument gemaakt van bamboe. De tijd is alweer voorbijgevlogen. Dit was het programma Mariama met dank voor de techniek aan Dirk Winkel. En we gaan besluiten met een nummer van de CD Musique de Nuit van Balaké Sissoko en Vincent Segal. En volgens veel liefhebbers van Afrikaanse muziek is dit tevens ook de mooiste CD van 2015.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Metamorfose. Zondag 21 juni aanstaande vindt voor de 30ste keer het Houtfestival plaats. Dit is een gratis en kleinschalig wereldmuziekfestival in Haarlem. Maar wereldmuziek is niet het enige dat aan bod komt. Ook jazz krijgt een plek. Het zijn juist de bijzondere rafelranden van muziek die een plekje krijgen. Muziek die normaliter niet zo snel te horen is op de radio of te zien in zalen of op tv. Het Houtfestival vervult daarom een belangrijke plek in de Nederlandse culturele infrastructuur. We beginnen met enkele groepen die vorig jaar op het festival stonden om een idee te krijgen van de breedte van het festival. Jan Binay, Ndima en Koffie.

Van Koreaanse postrock via pygmeeën uit Congo naar jazzy afrobeat uit Nederland. Dat geeft de breedte wel ongeveer weer van het Houtfestival. Maar dat was vorig jaar. Op 21 juni zijn er weer bands te zien en te horen die veel meer publiek verdienen. Maar ze hebben wel veel moeite om een optreden te krijgen in Nederland. We beginnen met de ubervirtuose jonge honden van de Hongaarse groep Söndergö. Deze groep speelt voornamelijk tamboritsa-muziek op een keur van tamboura's, een soort luid. Het is met name muziek van de Servische en Kroatische minderheden. Daarna hoor je de Nederlandse impro-jazzgroep Naked Wolf, die de rafelige jazz op het festival een stem geeft. Voor de volledige tracklijst ga naar onze site concertzender.nl.